Awesome. Ei, haide te na, si energie ski niet ik erka. Du krena, du kra, per krkansna ha. Ja, fenomenal, autochtona nu kina sikta. Du shutera de na, kanion se cilin kra. Pore, shok, vole, shot, tjetër, bot, kapo, gold. Status e peshon.